0: Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.
1: Ask yourself.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Waves speelden vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Amerikaanse vicepresident Vance komt vandaag aan in Zwitserland voor overleg met Iran. Hij hoopt vooruitgang te boeken bij het stoppen van de aanvallen op Libanon en rond het Iraanse nucleaire programma. De gesprekken gaan over de uitwerking van het eerdere akkoord dat moet leiden tot een vredesplan. Daarin staat dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of aanschaffen. Nog onduidelijk is wat er moet gebeuren met de enorme hoeveelheid verrijkt uranium die Iran al in zijn bezit heeft. De Britse premier Starmer treedt naar verwachting morgen af, meldt de krant The Observer. Volgens de krant vindt Starmer zijn positie onhoudbaar geworden na aanhoudende kritiek binnen zijn partij. Een regeringsbron benadrukt dat de premier zich voorlopig volledig op zijn werk blijft richten. Starmer lag onder vuur door de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Daarna won partijgenoot Burnham een parlementszetel, zodat hij nu een gooi kan doen naar het partijleiderschap. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: Fuck that bitch.
1: Wij voorzien jou van het beste. En alleen het beste is goed genoeg voor jou. Dit is Radio Amerika.
2: No matter what the people say, these sounds lead the way.

centraal station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws.
2: De Schotse politie heeft een 36-jarige man opgepakt na een reeks gewelddadige aanvallen in de hoofdstad Edinburgh. Daarbij raakten 5 mannen gewond, onder wie meerdere moslims. De eerste aanval vond plaats bij een moskee. Op sociale media circuleren beelden waarop de verdachte vernielingen aanricht en anti-islamitische neuzen roept. Volgens de politie lijken de aanvallen gericht te zijn geweest tegen moslims. Premier Swinney noemt het geweld onaanvaardbaar en zegt dat er geen plaats is voor racisme en intolerantie. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht.
1: Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Waves speelden vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radio-nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. In Washington zijn meerdere mensen aangehouden vanwege vermeend vandalisme bij de beroemde Reflecting Pool van het Lincoln Memorial. President Donald Trump stelt dat beschadigingen hebben geleid tot nieuwe reparaties aan de onlangs gerenoveerde vijver. Onder de aangehouden personen zou ook voormalig Olympisch kanovaarder David Carter Hearn zijn. Hij ontkent vandalisme en zegt alleen loslatende verf te hebben aangeraakt. De Britse koning Charles gaat als eerste vorst in de geschiedenis zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Buckingham Palace zegt dat de koning zelf op deze stap heeft aangedrongen om de transparantie van het koningshuis te vergroten. Britse vorsten zijn voor bepaalde belastingen vrijgesteld, al betalen ze al tientallen jaren vrijwillig belasting. De belastinggegevens van Charles worden donderdag gepubliceerd als onderdeel van de jaarlijkse financiële verantwoording van het Britse Hof. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werk werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten.
2: Zover het radio-nieuws. Met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

0: Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Huishoudens met zonnepanelen krijgen vanaf 2027 te maken met een hogere energierekening door het verdwijnen van de salderingsregeling. Die kan voor een gemiddeld huishouden oplopen met ruim 300 tot 440 euro per jaar. Toch blijven zonnepanelen financieel aantrekkelijk, aldus gaslicht.com. De organisatie adviseert zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom direct te gebruiken, bijvoorbeeld voor de wasmachine, droger, airco of het opladen van een elektrische auto, en daarmee jaarlijks honderden euro's te besparen. Miljoenen Brazilianen zijn opgeschrikt door een opvallende noodmelding op hun telefoon. In het bericht werd gewaarschuwd voor een aanval van buitenaardse wezens. De melding verscheen in 9 steden, waaronder São Paulo, Rio de Janeiro en Brasilia, en ging gepaard met een luid alarmsignaal. De Braziliaanse autoriteiten benadrukken dat er geen sprake was van een noodsituatie. Volgens de Nationale Burgerbescherming heeft een onbevoegde van buitenaf toegang gekregen tot het waarschuwingssysteem. De politie onderzoekt de zaak. Het KNMI heeft code oranje voor Limburg vannacht ingetrokken. De waarschuwing gold vanwege zware onweersbuien met kans op hagel, veel regen en stevige windstoten. Voor Limburg en meerdere andere provincies blijft wel code geel van kracht voor plaatselijke onweersbuien. Daarnaast geldt in vrijwel heel Nederland nog een waarschuwing voor hitte. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
4: Welkom. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Kopje koffie?
4: Rienus van der Meer heb koffie gezet.
6: Nou, dan moet je heel erg snel zijn, anders is de koffie gewoon op. Hey, welkom op deze zondag 21 juni. We beginnen met een nummertje van El Duro. Hier is Morning.

Morning, Mr. Radio. Dankjewel, El Giro. Een zeer toepasselijk nummer, hè? Ja, het wordt vandaag weer een prachtige zomerse dag natuurlijk. Er kan hier en daar nog even een druppeltje regen vallen, maar ach, dat zou niet heel zijn. Lekker door met een nummertje van Incognito en China. Crazy for you. Hey, mocht je een verzoeknummer hebben, je bent altijd welkom. Je kan hem altijd aanvragen. Je mag er zelfs meerdere aanvragen. En dan worden ze zeker gedraaid.

Incognito en Shanita en Crazy for You. Ja, dat zegt mijn vriendin ook altijd. Crazy for You. Alweer zo nog een nummertje van 10cc. Good morning, Judge. Hey, goedemorgen nog steeds. We zijn bij je tot aan de klokken van 12 uur. Om 10 uur gaat Otto ook aanschuiven.

Nancy Boyd en de Capellos. En dat was de titel. Maybe I Know. Wat een heerlijk nummertje voor op deze zondag, hè? Vind je nou ook niet? Daar komt er al heen dan. Lekker, joh. Die oude hitjes van de 70's. Tot aan de zero's. In dit uur. Van opstaan met Rinus. Afrik Simone, hier is Playa Blanca.

Alfred Simon en Playa Blanca. Ja, met dit hier moet je gewoon geen... Nee, dan moet je gewoon geen slaapmuziek gaan zitten. Lekkere, vlotte muziek. Lekker gezellig hier. En dat doen wij altijd hier bij Radio Amerika. Als het mooi weer is buiten, dan halen we een zonnetje bij hun huis. En mocht je vandaag naar het strand gaan, naar de zee of wat dan ook, neem ons met je mee. Hier is Jimmy Somerville en de Small Town Boy.

De Small Town Boy van Jimmy Somerville. En waar ken ik die naam nou toch van? Volgens mij was het uit de Bronx gebied. Ik weet het niet helemaal lekker. Maar goed, Atomic Kitten.

You can make me whole again. Atomic Kitten. You can make me whole again. Ja, dat zei ik, dames. En dit nummer, dat ken ik nog wel. Van ons Nederlandstalige Rijk. Johnny Rijk. Maar dit is Dinocratia.

van de gezelligheid. La Felicidad. Gino Grazia. Gaan we even lekker een stukje. Ja, een beetje heel erg vlog. Een beetje disco-achtig. Ja, ja. Earth, Wind & Fire. En hier is Let's Groove.

0: Ja, en ik zie alweer dat het 2 minuten over de klokken van 8:30 is. En dat betekent natuurlijk eigenlijk dat we even moeten kijken hoe het is op de Nederlandse snelwegen. Want ja, veronderstel dat je met dit warm weer in file komt te staan. Of langzaam rijdend verkeer. Dat is toch niet de bedoeling? Nou, in ieder geval, daar gaan we eventjes lekker naar luisteren. Of dat eigenlijk nog iets, ja, iets is dat je denkt van nou, goh, ik rij wel even een stukje om. En daarna ben ik weer terug met die hele mooie top 3 van Henk Vrede.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen...

Ja, het was weer een vreselijke mooie top 4 van Henk. En ja, daar begonnen we natuurlijk mee met een nummertje van Chris Isaak en Wiggly Game. En daarna hadden we Tracy Chapman en The Fast Car. Van Young Cannibals, She Drives Me Crazy. En Crystal Waldus en The Gypsy Woman, La Dadi. En de rest, ja, dat hebben we allemaal al gehoord. Dus dat gaan we niet nog een keertje allemaal wijslopen. Maar oh ja, even een mededeling, de top 4. Volgende week zit hij weer in het programma bij mij en Otto. Dat is dus rond 10:30. Eventjes over. Nee. Eventjes over naar Baltimore. En die hebben het over Boogie. Oh nee, Woody Boogie? Ja, Woody Boogie. Ik wou zeggen Boogie Woody. Nou, dat maakt allemaal niet uit. Het is een mooie dag.

Baltimore aan. Die kennen we natuurlijk allemaal nog wel van de Tarzan Boy. Ja, van Tarzan en Jane, hè. En later kwam ook nog de kleine Tarzan erbij. Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik ken die serie nog helemaal een beetje voor. Even naar een ouwtje van de Cardinal Point. Hier is mama en papa. Of te zeggen, mama, papa.

Ja, ja, die mama en die papa. Van de Cardinal Point. Ja, we hebben er nog eentje tot aan de klokken van 10 uur eigenlijk. Want daarna doe ik de microfoon over Otto. Ja, hij zit al naast me, maar hij zei, ga lekker mijn mond dicht. Het is jouw programma en jij moet het doen. Deze van de Sun Club en Fiesta is de laatste. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Dan heb ik het ook. Zon, zee en strand. Je weet waar je naartoe moet gaan. Hierna die twee in de morgen. En dan natuurlijk het Muziekmuseum. Live vanuit Ibiza, Spanje. Daarna even twee uurtjes non-stop. En eerst met vakantie. Nederland hebben we nog. Hede Leeuw hebben we nog. Hebben we natuurlijk Erotic Energy. En daarna gaan we weer lekker non-stop. En dat wil zeggen dat iedere disjockey lekker zijn mondje dicht houdt. Hey, tot zo.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. De kwestie tussen Israël en Libanon wordt gezien als het grootste struikelblok voor het akkoord. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Met de noodverordening mag de handhaving nu mensen wegsturen. Het is ook verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Bij Russische aanvallen op verschillende regio's in de Oekraïne zijn gisteren en vannacht tenminste 8 mensen gedood en meer dan 30 gewonden gevallen. Dit melden lokale autoriteiten. De Oekraïense president Zelensky waarschuwde gisteravond dat Rusland een grote aanval aan het voorbereiden is en zei dat zijn volk goed op zichzelf moest passen. Rusland meldt dat er vannacht 239 Oekraïense drones zijn uitgeschakeld. En in Brazilië werden dit weekend mensen in meerdere steden ineens opgeschrikt door een alarmmelding op hun mobiele telefoon. Er werd daarin gewaarschuwd voor een aanval van buitenlandse wezens. Volgens de Braziliaanse autoriteiten ging het om een onbekende persoon of instantie die illegaal toegang had gevonden tot het alarmeringssysteem. De zaak wordt onderzocht en het systeem is uit voorzorg offline gehaald. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: Ja, gaan we erop.
1: Ja, een hele goede morgen allemaal. Je hebt een uurtje voor een heerlijk naar Rinus zitten luisteren. En nou zijn we er met z'n tweeën. Ja, de komende twee uur gaan we van alles en nog wat doen om het gezellig mogelijk te maken.
0: Ja, een beetje lekker zomerse muziek natuurlijk.
1: Nou, inderdaad, zeker weten.
0: Dat moet er altijd bij, hè, mensen.
1: En goed nieuws voor de zomerliefhebbers. Dadelijk om 6:56 begint de zomer officieel.
0: Oké, dan. En we hebben vandaag natuurlijk, gisteren natuurlijk ook met 5-1 gewonnen, hè?
1: Ja, zeker, zeker. En wij zaten lekker in de kroeg te kijken. En bij ieder doelpunt kregen we een nieuwe consumptie. Dus dat was er ook wel geslaagd.
0: Oh, was dat van de kastelein zelf? Of
1: ja, van de kastelein zelf, tuurlijk.
0: Okay. Nou, dat is leuk.
1: Tuurlijk, hij verdient lekker aan het voetballen. Dus hij doet ook wat terug voor ons.
0: Had hij ook een heel groot scherm hangen?
1: Ja, uiteraard.
0: Ah, ja, de meeste cafés die hangen gelijk een scherm op. Dat lijkt wel een voetbalveld zelf.
1: Nou, dat is daar ook zo het geval.
0: Dus ja, dan denk ik bij mij zo. Nou, dan kan je zeker goed het voetbal volgen.
1: Ja.
0: Maar wij gaan goed lekker de muziek volgen. Want daar zitten we inmiddels voor.
1: Inderdaad.
0: En dus ik heb een nummertje gevonden van Barry Wright. Ja, je weet natuurlijk al welke. You're the first.
1: Oh, dat is een hele mooie. En mijn

0: Oh, die man met die mooie, hete stem.
1: Ja, het blijft goede muziek, hè, dit. Hè, ja.
0: Ja, nee, dat moet ik toegeven. En, hij heeft een hoop goede nummers gemaakt.
1: Ja, en het is lekker vrolijk. En het zonnetje begint weer aardig door te komen in het Rotterdamse.
0: Dus. Ja, ja, ja, dat zou vandaag wel lekker warm worden.
1: Dus. Ja, het is een graad of 27 hier in het westen. Dus.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Dat is wel lekker 27 graden buiten die 35 van afgelopen vrijdag.
0: Ja. Hey, hoe vond jij de top 3 van Henk?
1: Ja, die vond ik lekker.
0: Ja, je zat te luisteren en je zat een beetje mee te zingen met die nummers van Henk. Dus ja, ik denk, zal het toch eens vragen.
1: Ja.
0: Nee, maar dat, ja, ik vond het wel lekker.
1: Leuk, ja.
0: Ja. Volgende week een zomertop 3, Henk. Oh nee, 4. Mag ook. 4 nummertjes. Ja. Lekker zomers.
1: Lekker vrolijk, lekker dansbaar. Ja. Lekker swingen. Dat je lekker met Henk hier op de tafel kan gaan staan.
0: Afijn, gaat volgende week regenen. laten we daar maar niet op hopen natuurlijk. Maar,
1: nou, ja. Het zou de hele week warm blijven volgens de laatste berichten. Dus.
0: Ja, maar ja, ik denk niet.
1: Je weet nooit, hè? Je weet daarom nooit. Zeggen ze ook altijd bij het weerbericht een verwachting, hè? Want ja. Als hun zeggen zeker weten en jij organiseert een evenement, dan zou je schade kunnen vragen, schadevergoeding. Ja. Ja, dus vandaar altijd de weersverwachting.
0: Het is een verwachting, ja. Ja, die heb ik ook altijd, hoor. Ik verwacht dat ik nu een plaatje voor jou ga draaien.
1: Ja, zeker. Dat doen we met Banana Rama en Robert De Niro's Waiting.
0: Kijk, dat bedoel ik mij. Ja, dan zit ik gewoon nog te wachten op dat nummer.
1: Ah, dat wist ik niet. Nou, dan weet ik het nu.
0: Oké, 10 over 10. En het is vandaag 21 juni alweer.

0: Die Robert, die staat maar te wachten.
1: Ja, weet je wat ook twee bijzondere wedstrijden waren?
0: Nou?
1: Dat was Caveria tegen een van de gedoogde kandidaten Spanje. Ja. En voor de Caveria's gemeenschap een goede prestatie, 0-0 tegen Spanje. Trouwens, Curaçao ook, hè? 0-0 tegen Ecuador. Ja. Dus ja, dus die twee bevolkingsgroepen hebben ook lekker feest gevierd.
0: Nou ja, dat, nou ja, feestvieren doen we eerst 0-0 staan natuurlijk.
1: Ja, nee, maar hun wel. Voor hun is dat een prestatie.
0: Ja.
1: Voor het eerst in de geschiedenis dat zo'n klein land zich geplaatst heeft voor het WK.
0: Ja, dat wel. Dat wel. Nou, dus, Curaçao is niet zo klein.
1: Ja, nee, maar qua inwoneraantal wordt dat gerekend. Hè.
0: Nou, maar Ecuador die
1: dus een Dikkie heb weer goed geboerd.
0: Ja, ja.
1: En die hebben al een zwembad vol.
0: Weet ik eigenlijk niet. Ik heb zwembad nog nooit gezien, dus ik weet
1: nee,
0: niet.
1: Die
0: ja, met water. Hè. Ik weet niet of er nog wat
1: moet een beetje leuk blijven.
0: Ja, daarom.
1: Heb jij nog trouwens wat in de aanbieding?
0: Ja, ik heb een heel leuk plaatje. Wil je weten welke?
1: Ja, ik laat maar horen.
0: Oké, deze.
1: Ah.
0: Van Viola Wild. If you could read my mind. Nou, wat zou je dan denken wat ik nu denk? Ja, ik weet het. De anderen weten het niet.
1: Nee, dat is zo.
0: Nou, stuur maar een berichtje. You

0: Ja, het is echt zo'n nummertje wat... ik heb er stiekem bij Henk uit de lijst gepikt.
1: Oh, nou, dat maakt toch niet uit. Er staan hele mooie muziek in trouwens, hoor.
0: Bij Henk, ja. Lijst, ja. Man. De mensen moeten zelf
1: eens. En dit nummer hoeft toch ook weer een beetje herinnering op, hè? Ja. Uit die goede oude tijd bij Radio Amerika. Ik heb hem vaak gedraaid.
0: Ja, dat is helemaal...
1: Dus komt er een regeling en dan komen we weer terug, hè, uit die goede tijd.
0: Ja, af en toe krijgen we wel eens een beetje kippenvel, hè?
1: Ja, nou, maar dat is ook zo. Nee, dus bij sommige platen, die blijven dan gewoon hangen bij je, op een of andere manier.
0: Ja, nee, dat is helemaal waar. Dat kan ik niet ontkennen.
1: Maar goed, we gaan verder met Jimmy Ruffin en Hold On To My Love.
0: Oh, lekker. Ook dat de stoomboot aankwam.
1: Ja.
0: Nou, die komt nog wel een keer.
1: Luister lekker mee.
0: Je komt nog wel een keertje. Stoomboot. Ik zie hier alleen maar muziekboten langs varen.
1: Nou, zo gezegd.

0: Jimmy Ruffin. Heel een gummetje trouwens, Otto.
1: And Hold On To My Love. Ja.
0: Ja. Ja, nou ja, goed. Hold On To My Love. Ja, oké. Okay. wat ik nou leuk vind, als ik eens een keertje via Facebook kijk op de pagina van onze vaste luisteraar Henk Treven. Ja. Eigenlijk onze vriend, dan moet ik even bij zeggen. We kunnen hem al zo lang.
1: Ja, zeker.
0: Al 50 jaar alweer. Goh, dat is dat alweer een halve eeuw, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Toen was nog een echt kleine boefie, hoor, die Henk.
0: Ja, maar we zijn allemaal boefies.
1: We waren we allemaal toen.
0: Ja, maar ja, we waren wel nette boefjes.
1: Nette boefjes, ja, ja.
0: Nette. Kijk, dat je dan eens een appeltje pikt bij de groenteboer, oké, maar.
1: Ja.
0: Dat je dan naar de winkel gaat en je komt met een mes erin.
1: Ah, daar is nog een leuke anekdote over het appeltje pikken, trouwens. Ja, ik pikte een appeltje bij de groenteboer. Ja. Maar wij hadden thuis een grote herdershond, die liep altijd los mee. En die groenteboer, die wou me een schop onder mijn

0: geven. Het hangt ineens bij die groenteboer in zijn kont.
1: Ja,
0: dat was een hele leuke anekdote. Ja. Maar toen kwam ik thuis bij die ouwe.
1: En?
0: Ja, toen kon ik gelijk even naar mijn kamer na een paar ruimen worden.
1: En ja, dan kreeg je gelijk met de mat kloppen. Ja. Ik weet hoe je moeder is. Dus ja, dat...
0: Dus dat was een hele leuke anekdote.
1: Ja. Nou ja,
0: ja, jij zat me daar op het spoor te zetten.
1: Ja, nou ja, goed. Maar dan, ja. Jij maar doet goed. Het. Jij doet het, ik niet. weet je nog met Gerry Dion? Ken je die nog?
0: Ja, tuurlijk.
1: Oh man, daar heb ik heel wat meegemaakt.
0: Ja, ik zit je broer elke zondag.
1: Oh.
0: Echtje,
1: ja.
0: Met zijn vrouwtje.
1: Nou ja, die zie ik helemaal niet meer. Die hoor ik ook niet.
0: Ja, hij zit elke zondagavond zit hij in Café de Schaapstal.
1: Oh jee, nou dan ga ik hem daar eens opzoeken. Niet dat ik van drinken hou, maar dan neem ik gewoon een glaasje fris, toch?
0: Ja, het kan.
1: Ja, natuurlijk. Glaasje water is
0: gratis. Je bent welkom.
1: Ja, glaasje water is gratis. Ik heb een lekker nummertje. En die, waar we het net over hadden, over Henk. Henk, je hebt een heleboel mooie in die lijst staan, maar die wou ik ook allemaal draaien. Onder andere deze van de Simple Minds. Alive and Kicking. Die had ik al klaar staan en ik denk, ja.
0: Ja, dat is een heel mooi nummer trouwens.
1: Daar Henk hem ook in zijn lijst staan. Maar ja, goed.
0: Er staat zat in.
1: Ja, tuurlijk. Hij kan even volgende week weer eruit halen.

0: Weet je wie deze muziek vroeger goed vond?
1: Nee.
0: Weet je dat niet?
1: Nee. Moet ik even goed nadenken.
0: Weet je dat niet?
1: Nee, ik ken het niet. Jaar...
0: NVD? NVD, Mark van Dalen.
1: Oh, ja, ja.
0: Nou ja, ik zeg het maar zo.
1: Ja, NVD. Inderdaad, ja. Die vond dat is dat, inderdaad wel een beetje in Markse straatje dat.
0: Nou, dat weet ik wel zeker, ja. Je zit nou echt in zijn vaarwater, jongen, met deze
1: We hebben een leuk plaatje gevonden van Walter Nina en de Company. En dat is Let's Have a Party. Lekker gezellig van een nummertje. En de zomer is officieel begonnen. We zijn blij.
0: Oh, nou ja, oké.
2: Hi there.
0: Hi there.
2: Welcome to Disco Land.
0: Oké.
2: Right on. Hey, you people in Disco Land, you gotta take each other by the

0: Ik zit nou zo eens te luisteren, Otto.
1: Ja.
0: Naar Let's Have a Party. Maar weet je nou van wie die geweest is?
1: Je staat me wel iets van bij, maar ik kan er niet direct op komen.
0: Een beetje in de jaren 70, 80.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, Let's Have a Party.
1: Let's Have a Party van wie, ja.
0: De Chaplin Band.
1: Inderdaad.
0: Ja, nou kijk, dat weet ik dan weer.
1: En ik had het moeten weten.
0: Ja, je had het moeten weten, ja. Henk Visser, hoor.
1: Ja.
0: Ja, Henk, die had gelijk gezegd van... Ja, maar dat weet ik wel. Maar ja, goed, we gaan lekker een gouden houtje draaien. Hoe vind je dat?
1: Nou, vind ik heerlijk.
0: Ja, ik wil eigenlijk eerst even het de wegen even kijken. Of dat aan het, er staat één file, maar ik wil er niet aan. Scott McKenzie en San Francisco.

0: Colt McKenzie, en waar wil jij naartoe of zo?
1: Ja.
0: Dat is San Francisco.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ah, dat is wel lekker als je daar naartoe kan, hoor.
1: Dat nou, zeker.
0: Een keertje, weekendje of zo, of een weekie. Is wel lekker, ja.
1: Nou, ik heb er een gevonden van Crystal Waters. Een Gypsy Woman. La da di da da. Heel mooi nummer.
0: Ja, ja, je moet het wel goed zeggen. La da di la da da.
1: Ja, maar het is een heel lekker nummer. Wij waren altijd blij in korpsje en in park zit. Want het was het nummertje, dan moest iedereen de tent uitwezen.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we er nou even naar luisteren.

0: Hey Otto.
1: Ja.
0: Wist je dat ik dit nummer nou voor de tweede keer hoorde?
1: Ja?
0: Ja, hij stond in Hengst op 4.
1: Oké, okay. Nou, heb ik niet goed opgelet.
0: Nee, ja, dat maakt,
1: maar ja, maakt niet uit.
0: Ja, dat maakt niet uit. Jij komt tijdens het nummer binnen. Ja. Denk, ja, nou ja, goed, dat maakt niet uit. Christel Hobbes en laden die, laden daar de discussie om. Ja. Nou ja, goed, maakt allemaal niet uit. Ja, Henk had het gelijk in de gaten. Zeg, hé jongens, hallo, dat is een plaatje, die heb ik een uur geleden gehoord.
1: Ja, ja, ja, maakt niet uit, Henk. We hebben nou toch weer een nieuwe groep luisteraars naar Tine.
0: Ja, nou ja, hallo.
1: En weer erbij. Natuurlijk, er zijn altijd mensen bijgekomen.
0: Ja, oké, okay, ze komen er wel bij, maar
1: ja,
0: afvallen doen ze meestal niet.
1: Nee.
0: Bijkomen wel, dat komt door het eten en afvallen, ja, dat, nee.
1: Afvallen is weer een langdurig proces.
0: Ja, dat gaan ze niet.
1: Als je wat te zwaar bent.
0: Hé, hey, weet je wat ik ook heb?
1: Nou?
0: Dit nummer.
1: Oh, heerlijk. Die gouden oude disco classic.
0: Ja. Henk weet wel wat hij in zijn lijst zet.
1: Jazeker. Dat is zonder meer waar.
0: Ja, maar ja, goed, ik had die ethische top huffelpup op mijn computer staan. Ik denk, nou, dat nummer staat er ook in. En ook bij Henk, ja, sorry.

0: Een heerlijk nummertje, hè, Otto? Die second time around.
1: Die Henk, die zit helemaal vol trots achter zijn computer.
0: Henk, die zit te genieten van zijn
1: muziek. Ja, zeker.
0: Ja, nou ja, goed, maar we draaien ook wel eens nummertjes.
1: Maar Henk zegt wel oude boek. Maar hij is zelf ook geen 18 jaar meer. Dat schijnt hij te vergeten, die oude, aan de andere kant.
0: Ah, Otto. Ja, nou ja, goed, dat maakt niet uit. Iedereen is oude bok, ik ben er ook een.
1: We zijn de drie oude bokken bij elkaar, Henk. Dus,
0: We zijn allemaal bokjes geweest. Ja,
1: we hebben... Zeker Marley en de Melody Makers. Ja, met Two More People. Heel gezellig plaatje.
0: Ja, een beetje gekke, ja.
1: Ja, hoort erbij.
0: Weet je nou van wie dit de zoon is?
1: Ja, Bob Marley.
0: Oké. Okay. Ja, ik denk ze altijd even. En Rita Marley natuurlijk.
1: Ja, uiteraard.

0: zeggen nogmaals, mocht je naar buiten gaan, naar het strand of zo, of lekker een stukje racen met de auto. Hey, neem eventjes je mobiel mee of zo, of een iPad. Of
1: wat, ja, of wat anders.
0: Ja, dan kun je ons blijven ontvangen namelijk. Ja, wij krijgen zulke grandioze muziek dat
1: ja,
0: je...
1: Ja, nou, het is zeker zo.
0: Dat je ons moet blijven volgen gewoon.
1: En ook uit die mooie lijst die Henk heb, hè. Of zijn Facebook pagina.
0: Welke?
1: Nou, een heleboel mooie nummers staan erin, dat bedoel ik.
0: Oh ja, maar ik zie nooit geen Nederlandstalig nummer bij hem.
1: Nee, maar daar houdt hij niet zo van, dat weet ik.
0: Ja, maar ja, goed, hij kent toch bijvoorbeeld...
1: En Henk, ik geef je een tip. Houd de komende dagen goed de website van de officiële Feyenoord-site in de gaten. Oh, want er komt deze week heel belangrijk nieuws naar buiten. Dus hou het in de gaten, Henk, de komende dagen.
0: Nou, dan weet je dat ook weer, Henk. Niet vergeten. Ja, voor andere mensen ook uiteraard. Die,
1: Ja, en vooral voor iedereen trouwens. Hou het in de gaten.
0: Ja, want wij zijn...
1: Want er komt belangrijk transfernieuws naar buiten.
0: Oh jee. Nou, had ik maar muziek draaien. Een nummertje uit de lijst van Henk van Train.

0: Ja, de mensen moeten goed begrijpen nu natuurlijk. Dat hangt niet alleen maar met muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Nee.
0: De Zero's horen we Henk ook gewoon bij.
1: Ja, zeker. Ja,
0: dat hoor jij maar weer, hè. Hey, maar jij...
1: Hebben een heel leuk nummertje van Suzanne, Freek en Claude. En dat heet Ga Maar.
0: Claude heet die man, Claude.
1: Ja, Claude. Ja, en Ga Maar.
0: Je kan ook zeggen Claude. Claude.
1: Ga maar dat moet je niet doen. Je moet blijven luisteren.
0: Dat wou ik nou net zeggen. Dat klopt niet wakker. Ja. Maar het is wel een heel mooi nummer. Ik denk,
1: daarvoor
0: Henk,
1: juist.
0: Henk waardeert het ook. Dat weet ik zeker.

0: Suzanne Freek, die zingen natuurlijk wel hele gevoelige muziek.
1: Ja, en dit is echt een schitterend nummer. Echt, echt heel mooi.
0: Dus jij weet je wie dit nummer geschreven heeft?
1: Nee.
0: Hij zingt mee. Cloud.
1: Hij is geschreven, ja, dat wist ik niet. Dat wist niet. Ja. Maar wat een vreselijk mooi nummer. En ik beloof je, dit gaat hem nog wel eens een keertje vaker draaien.
0: Draai ik alvast even met z'n dik. Tot dan het nieuws van
1: 11 uur.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. De opbrengst van de Nacht van de Vluchteling gaat naar noodhulp in Libanon, de Democratische Republiek Congo, Somalië, Afghanistan, Burkina Faso en Oekraïne. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuis, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Groningen bij Staphorst. De weg is helemaal dicht door dat ongeluk. Onbekend hoe lang het daar precies gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid. En het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer met 10 minuten vertraging.

0: Ja, dat was natuurlijk American Gypsy. En die kunnen we natuurlijk allemaal van het andere nummer.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar dit was Jojo.
1: Nou ja, ja goed, dat was ook een lekker nummer om mee te beginnen. Trouwens, welkom in de tweede uur. We hebben nog een uur vol gezelligheid te gaan. En daar natuurlijk ook tal van gezellige jongens. Onder Roela Zanger en het Muziekmuseum. Ja. En in het Muziekmuseum krijgen we vanwege de grote hit ook in Spanje. Krijgen jullie allemaal een lekker koud flesje water aan de deur.
0: Oh, nou, daar is Roel blij mee.
1: Ja, nee, maar dat weet ik. Dat doet hij altijd met deze weersomstandigheden.
0: Ja, Roel, ja, want dat gele water met zeggen in dit keer.
1: Nee, gewoon een lekker spa.
0: Ja, maar ik zeg alleen maar waarom van nou. Roel, ja, was een geel water, ja, met een schuim krijg je erop.
1: Roel is wel eens een gele rak, dat ja. Klopt. Nou ja, trouwens, ik ook wel hoor, dat gaat er niet over.
0: Oh, nou ja, iedereen. Nou ja, ik niet hoor, ik hou er niet van.
1: Nee, dat weet ik.
0: Gaan we dat nummertje ontdoen?
1: We doen met Sheila E. en de Bel of Sint Mark.
0: Dat is beter dan het gele kraagje.

0: En de Bell of St. Mark. Wat een lekker nummer blijft dat trouwens. Hè? Die blijft altijd leuk wanneer je hem draait.
1: Ja, nou ja, ze had twee goede nummers gemaakt.
0: Ja.
1: De rest vond ik ook wel redelijk. Maar niet goed. Laat ik het daarop houden. Ja. Otto, ik heb hier twee dobbelstenen.
0: Ja.
1: Als het 2x6 is,
0: ja,
1: wordt het de zangeres zonder naam.
0: Ja.
1: En wordt het 2x1, wordt het Corrie Konings. Nou, geef hem bij je.
0: Geef hem bij je. Nou, oh, daar ben ik blij mee.
1: Ja, ik stel het ook wel. The Future World Orchestra. En die zei je. Ik gooi nooit weer 2x6 of 2x1.

0: de Future World Orchestra. En Desire.
1: Heerlijk nummer trouwens ook.
0: Ja. Weet je wat het betekent, Desire?
1: Nou, niet helemaal, maar...
0: Verlangen.
1: Oh ja, tuurlijk, ja.
0: Ja, verlangen. Nou ja, goed. Ja, dan moet je even in het Engels
1: opdraaien. We hebben iets leuks gevonden. Ik heb er eentje van Barley and Aileen gevonden. En Summer Wine.
0: Nou, dat heb je wel nodig met die hitte.
1: Ja, maar niet veel alcohol, want dat is niet goed met die warmte.
0: Nee, maar je hoeft ook niet. 1 glaasje is genoeg.
1: Kan.
0: Daarom.

0: Nou, ik heb geen samen wijn genomen.
1: Nee, ik ook niet. We zitten hier heerlijk aan de koffie.
0: Ja, daarom dus. Ja, nee, dat ga ik niet.
1: Barney and Alain en summer wine.
0: Nou ja, goed.
1: Ja.
0: Ja, goed. Ja. Wil je een leuk programma horen? Dan moet je 's morgens tussen 9 en 10 luisteren.
1: Naar de heer Tom Jacobs.
0: Naar Tom Jacobs, ja. Die zit daar elke dag. En die maak je even wakker met heerlijke muziek. En de wake-up call.
1: Ja, en dan doe jij er nog een stopje bovenop.
0: Ja, tuurlijk. Zo hoort het toch ook.
1: Zeker. Oh. Dat is leuke radio om te luisteren.
0: Ja. Hier is de Caravan of Love. Van Isley. Jesper Isley. Steeds een oude naam. Oh, ook goed. Rinus van der Meer. Rinus. Ja, toch?
1: Ja.
0: Rinus.

0: Maar het blijft dit toch mooi ook, hè?
1: Nou, hè, dat vind ik nou zelf ook. Daarom heb ik hem ook uitgezocht. Isley, Jesper Isley.
0: Je had en iets leuks gevonden? Iets ergens op YouTube of zo?
1: Nou ja, nee, dat, ik draait er niet voor YouTube, maar ik had hem daar wel even opgezocht.
0: Ja.
1: Ik denk, nou ja, ik moet even kijken. Ja, maar ik heb wel eens meer van die hele vreemde nummers, weet je wel?
0: Ja.
1: Dus ik denk, ja, dan moet ik toch even kijken. Nou, oké. Okay. Gaan we even kijken wat het is. Dus,
0: ja,
1: stukje
0: een leuke verrassing.
2: King Kong, Kings of the Manka, brother culture. Roots and culture forever. Reggae music.

0: Ja, het is een leuk nummer. Ken je die auto?
1: Nee, ik ken het hele nummer niet, maar ik vind het wel een heel leuk nummer.
0: Ja, nou ja, goed, ik denk nou ja.
1: Ja.
0: Oh, even klappen. Een nummertje van Shakira en Bob Marley. Vind je die goed? The battle of love. Hoor eens even. Has just begun. Oud nummertje dan, maar Bob Marley.
1: Maar wel leuk.
0: Niet meer. Kennen we dat nummer?
1: Tuurlijk ken ik deze. The rhythm of peace
0: will guide you home. Ah, dat is een nummer van een maand geleden. Nou ja, goed. Ja. Dan gaan we eens even kijken wat het is.

0: Nou, we kunnen nog wel even 2 minuten doorgaan, maar dat gaan we niet doen. Ik zag dat nummer toevallig. Het is een heel speciaal nummer eigenlijk, met Bob Marley erin.
1: Ja.
0: Maar ja, die Shakira, die heeft wel goed de zakken gevuld.
1: Zo, wat...
0: die maakt wat, voor elk land heeft ze gewoon een nummer gemaakt.
1: Wat een mooi nummer, zeg.
0: Ja, ik keek er net toevallig omdat jij het over YouTube had. Ik denk, nou, ik zal eens even kijken. Toen kwam ik dit nummer tegen.
1: Ja.
0: Even een stukje erin.
1: Nou, het is zo'n heerlijk nummer.
0: Ja.
1: En in de toekomst zou je die nog wel een keertje terug horen bij mij.
0: Ja, maar ze hebben geen nummer gemaakt voor Nederland. Dat vind ik wel eigenlijk
1: nee,
0: jammer.
1: Nee, maar goed.
0: Misschien komt het nog.
1: Maar ik denk dat liefhebbers zit ook wel een heel mooi nummer vinden in de luisteraars.
0: Ja, Shakira is gewoon een topganger.
1: Ja. Nee, maar ik bedoel, ik denk dat dit wel goed in de smaak valt bij de mensen.
0: Oh ja, dat kun je uren draaien. Ze heeft 2 albums gemaakt dus. Met allemaal nummertjes voor het voetbal.
1: Ja.
0: Hey Otto, maar we gaan even ophouden met het voetballen nu. Want,
1: nee, we gaan lekker iets over de vakantie draaien.
0: Oh.
1: En dat doen we met Madonna. En hoe toepasselijk is het in deze vakantieperiode? Madonna en Holiday.
0: Nou, dan doen we dat toch gewoon. Dan gaan we kijken. Gaan we mensen op vakantie, denk jij?
1: Ja, zeker. Dit begint natuurlijk eind juni. Dan gaan er toch wel best wel een aantal op vakantie.
0: Oh. Nou ja, ik blijf liever hier, want hier schijnt de zon.
1: Dat is waar.
0: En als ik om me heen kijk, dan ben ik al in het buitenland.

0: Ja, wat een leuk nummertje trouwens, Otto.
1: Ja, echt een klasse vrouw. En de klasse muziek ook dit trouwens. En ik vind dit heel mooi erbij passen. Zeker bij dit zonovergoten weer in Nederland ook.
0: Ja, nou ja, goed, dat hoort er inderdaad bij. Dat zonnige weer natuurlijk. Hé, hey, maar jij wou nog even Wilma en...
1: En Henk en Richard. Van Café de Schaapstal. Hele mooie vakantie toegewenst van deze kant.
0: Oh, ja, ze gaan met vakantie, ja. Ja. Ja, ik zou zeggen, blijf lekker je eigen lontje, hoor. Ja, het is natuurlijk mooi weer. En...
1: Nee, maar ze hebben het gewoon verdiend. De mensen werken keihard voor de centjes.
0: Ja, ik ook. We gaan eens even kijken of dat er nog wat te beleven is op de autowegen. Oh nee, dat moet die niet. Nee, die moet dan niet hebben. Ik zit weer met het verkeerde knopje in mijn hand, of wel?
2: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt viel op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij Staphorst was de weg helemaal dicht. Nu is er weer één rijstrook vrijgegeven. Je hebt een file van 7 kilometer vanaf Ommen en de vertraging is zo'n 3 kwartier.
0: Haha. Dan gaan we gelijk door met een nummertje van Tavares. Ja, je herkent het niet, omdat het niet gelijk begint. Heaven Must Be Missing an Angel. We draaien hem op de iets langere uitvoering dan normaal gesproken. Kijk, daar komt hij. Daar komt hij, Otto.
1: Zeker weten.
0: Ja, het is 12 uur. Dus ja. Wel lekker.
1: Ja, zeker.
0: Maar joh, ik heb liever dat ze gelijk gaan zingen.

0: Best wel een lang nummer, Otto.
1: Nou, zeker, maar heel mooi.
0: Ja, nee, dan heb ik in ieder geval mijn koffie en mijn koek op kunnen eten.
1: Ja, daar maak je wel tijd voor. Zo.
0: Ja, natuurlijk. Ik denk, nou, dan laat ik hem gewoon even rijden. Zo'n 12 uur, dan ken ik... Mocht maar een bak koffie.
1: Er vaart een bootje voorbij met aardig wat motorvermogen.
0: Nou, inderdaad. Ja, bij jou...
1: Ja, omdat ik dichter bij het water zit natuurlijk.
0: Ja, en jij hebt je oor op het water. Maar we gaan dus even wat anders opzetten, Otto.
1: Ja, we doen dat met Virgil Sharkey en Listen to Your Father.
0: Dat zou ik zeker doen. En vooral met deze periode.
1: Zeker. Ja.
0: Ga met de matten kloppen. Something.

0: Ja, dan zeggen we altijd, ja, dit nummer dat ken ik eigenlijk niet. Ik ken alleen Sergio Sharky maar.
1: Ja.
0: Ja, dat klopt, want dit nummer stond maar 2 weken in de tipparade over.
1: Oké.
0: Dus ja, dan is
1: het, ja, dan is het zo weer over. Maar ik vind het toch een lekker nummer om te draaien.
0: Ja, ja, nou, dat zijn ze allemaal die nummers die wij draaien.
1: Nou, zeker. En, we hebben tot nu toe een hele leuke muziekkeus.
0: Ja, nou ja, een beetje zomers toch?
1: Ja, zeker. Maar dat hebben we toch gezegd van tevoren.
0: Ja.
1: We laten het zomers geluid hier klinken bij Radio Medica. Niks voor niks zomerradio.
0: Dat is waar. Hoor maar eens eventjes. Yvonne Nellyman. En de Love Pains. Ja, ik wil eerst die andere draaien. Maar die,
1: ja, maar deze is beter.
0: Ja, die andere was een beetje rustig. Ik denk, nee.
1: Ja.
0: En daar vallen ze allemaal in slaap.
1: Beetje dan, tempo erin houden.
0: En dan leg je de zon ervoor in slaap en dan verbrand je even. Hé, dat moeten we niet hebben. Even wakker blijven, even bij de tijd.

0: In die tijd vond ik Yvonne Elliman echt een topzangeres.
1: Dat was het ook.
0: Ja, en ze zag er nog leuk uit ook.
1: Dus, zeker weten.
0: Dus ja, dan denk ik dan eigenlijk...
1: En
0: ja,
1: ze hebben toch een paar hits gescoord hier in Nederland.
0: Jawel, jawel. Love Pains hebben ze gemaakt, deze dus. En dan op andere. Maar die andere die vond ik een beetje rustig. Ik denk, nee,
1: If I Can Have You heb ze ook gemaakt.
0: Ja, een Hello Stranger.
1: Ja.
0: Dat is dat nummer ook bedoeld, maar die is een beetje rustig. Ja, nou ja, goed, we gaan lekker door met muziek.
1: Dan doen we met Supermax en The Love Machine.
0: Oh jee, is dat zo?
1: Ja, luister maar mee.
0: Oké, wie ben je verliefd?
1: Of niemand, maar.
0: Ja, je hebt rode
1: Weet je wat dat kost, verliefd zijn?
0: Geld.
1: Een heleboel. Als je niet oppas.
0: Nou, hoeft niet hoor, als je de goede mee hebt.

0: oude lekkere zomerse muziek.
1: Ja, zeker. En dit is ook zo'n stukje uit die gouden oude tijd van onze Radio Amerika.
0: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
1: Ja.
0: Ja, die werd ook nogal vrij veel gedraaid.
1: Ja, onder andere in de verzoekhoek kwam die ook regelmatig terug.
0: Ja, ja, mevrouw Tuijgers vroeg hem altijd aan.
1: Ja, ja, ook.
0: Ja, wie niet. Alize hebben we nog met een nummertje Mooi Lolita. En dat is ook zo'n heerlijk zomersnummertje.

0: volgens mij zingen ze, ik heb bij mijn voeten, klopt dat, Otto?
1: Ja, zeker.
0: En nee, we maken maar een grapje, hoor. Alizé en mooi, Lolita.
1: De tijd is gekomen dat we weer plaats moeten gaan maken voor onze collega's, hè?
0: Ja, nou ja.
1: Ik wens u natuurlijk een heel bijzondere mooie week toe. Heel veel plezier met de overige DJ's van deze week en komende tijd. Ja, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft tot volgende week zondag om de klokken van 10:00. En we hebben er nog één te gaan. Ja, Bodo and People. En Don't Stop the Music. Nou, dat doen we natuurlijk niet. De muziek gaat gewoon door natuurlijk.
0: Ja. En straks live vanuit Ibiza, dus Spanje. Laat ik even afhouden, Rosario. Hij is live, hè, mensen. Hij wordt doorgestuurd via de stream naar Radio America. Radio America pikt het op en hoppata! Dan zitten we daar live achter de knopjes. Hij houdt af en toe wel veel zijn mond dicht, maar dat maakt niet uit. Als hij de muziek maar draait die de mensen leuk vinden. Dat komt bij Jaron, die draait ook af en toe een klein drive-in showtje daar zo vanaf zijn dak. En dan heeft hij twee van die grote boxen staan, dus al die mensen die horen.

0: minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn vier broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen, die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuy, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Iedere zondagmiddag vanaf 12 uur slaan de grote eikenhouten deuren van het Muziekmuseum weer open. Als we door de grote ontvangsthal lopen en we gaan de trap op, komen wij vanzelf in de kamer van Roel Azaro. Daar zit hij, tussen al zijn muzikale schatten vanaf de jaren 60. Hij luistert al die plaatjes stuk voor stuk af, maakt ze grondig schoon, zodat hij ze kraak- en ruisvrij kan laten horen op zondagmiddag. We laten hem maar even alleen. Opperste concentratie, weet je wel. De muzikale tentoonstelling van Roel Azaro hoor je iedere zondagmiddag van 12 tot 2 in het Muziekmuseum. Hier op Radio Amerika, Rotterdam.
2: Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tjuska. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 8 mensen het leven gekost. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn 4 broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files te melden, onder andere de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Een kwartier over 9 kilometer. Dan de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar een kwartier vertraging. En goed nieuws over de N35 Duitse grens Almelo. Bij Enschede is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file, ongeveer 20 minuten, maar die kan langzaam maar zeker gaan oplossen.
3: Dit is Rula Zaro. Niet geschikt voor radio of tv, maar wel voor een avond gezellig uit.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouzka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm.
2: Radio
1: tot zover
2: Amerika,
1: het radionieuws.
2: Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde Schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouzka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere bijzonderheden op de weg. Onder andere een kapotte vrachtwagen op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Harmelen is de vertraging 10 minuten. Verder de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen zo'n 10 minuten vertraging voordat je naar de Oosterburen kunt.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 40 kilometer file in Nederland. Zo ook op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf de Lutte is je vertraging 10 tot 15 minuten door de Duitse grenscontroles. En ook op de A2 is het druk, Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide 3 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. De N307 dan, richting Kampen, tussen Enkhuizen en Lelystad Bataviastad sta je in de file. Het is druk bij Bataviastad en dat betekent 30 minuten extra reistijd. Tot slot op de N324 Nijmegen richting Os. 15 minuten extra tussen Os.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dit is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. Bloomberg analyseerde scheepsbewegingen en zag tenminste 3 olietankers langs een route via de kust van Oman varen. Ook volgens de VS is de straat van Hormuz gewoon open. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Het weer, het is zonnig en droog, de temperatuur ligt tussen de 23 en 32 graden. Vannacht blijft het kwiksteken op 15 tot 20 graden. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. De langste file staat op dit moment op de N324 Nijmegen richting Os. 15 minuten extra tussen Alvernaa en Velp. Ook op de A1 is het druk. Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertragingstijd 10 minuten. En dan nog de N307 richting Kampen bij Lelystad Bataviastad is het druk. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0. Laat ook dit uur de hits over je heen komen.

Zo, het is weer weekend op je radio. Robert van Hemert hoorde je en Zandloopster. Het is zomer, maar er is ook een nieuwe muziek van Olivia Rodrigo, Oliver Heldens, Rehab.

0: George Michael. En er is een nieuwe muziek van Bertelsen. Alan Olaf Walker is er ook. En de derde single van Anator.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, 2.0, Mohammed K.

0: zometeen is er nieuwe muziek van Busy. De tweede single van BTS. En Bibi Rexha is er ook. En deze donderdag was er het Nationale Hitteplan.
1: Hitteland. Dendert uit je speakers.

0: Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

Zeer succesvol in de jaren 90. Alleen hij stond nooit met zijn eigen gezicht op het hoesje van de cd. Nee, dat liet hij over aan zijn broer DJ Bomo. En muziek van Esco, Jeugd van Tegenwoordig en de Vrienden Michel. Hitler. 2.0.

Лотерея, лотерея, харискоре, ааа!

0: 2.0.
1: Ik voel mezelf te erg, heb een hoge petje. Arrogant, we matchen dure klokken hier met zomersetjes. Lopen witte rappen hier met droge bekken. Zoete witte wijn in de bergen, ik vind het zo niet erg. We peppen 4x4 in de villa wijk. Op Ibi met hoeren, mijn ex wordt vast dat ik de tyfus krijg. Ik kan niet met vrouwen, met

0: Ze zegt ik doe dit nooit, maar nu gebeurt het toch. Ze is als vieze voeten in de Birkenstock. Ik word moe van deze wijf. Ze vond verdriet terwijl ze simpelweg een Birking zocht.
1: Los van iets

0: straks Gio, First Man. En de pindakaasvloer keert terug naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. De pindakaasvloer was al in de jaren 60. Maar nu komt het dus opnieuw in het museum. Ga er naar kijken als je er fan van bent van kunstwerken van Wim T. Schippers. De pindakaasvloer. Ik ben heel benieuwd hoeveel pindakaas dat precies bij elkaar is.
1: Dit is Hitland 2.0.

0: Straks nog muziek van Jeffrey Hazen, maar ook Jesse Reyes komt voorbij. En dan weer de derde single van Hugo.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijginga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Maar dat is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er 3 files in Nederland met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. 2 op de A1. In de richting van Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaak en Barneveld. 5 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Dan de A1 in richting

0: Kensington, welkom in U2. Met zometeen D-Double en Boef. Er is muziek van Bruno Mars, een nieuwe single. En er is een WK-lied van André Bocelli en David Guetta.
1: Nederland, dendert uit je speakers.

0: 2.0.
1: Wil je miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Ik doe niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
2: Een normaal leven,
1: normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
3: Toby on the beat.
4: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer, ben ook en geen stop broeder. Hoe ik dit

The Devil, Boef. En het melodietje is in handen van The Lumnus. Hij gaat 5 aan uit de jaren 90. En er is muziek van Keith Scherer, single nummer 1. Er is ook nog muziek van Olivier Rodrigo, dat is single nummer 2. En Rutger van Barneveld, voor hem is het single nummer 1. En er is een nieuw stikstofplan, binnenkort wordt het gepresenteerd. Er zijn er overigens wel wat dingetjes gelekt, zoals dat het gaat. Ik wacht nog op één ding. Wanneer de boeren weer gaan protesteren met omgekeerde vlaggen. Hiddels 2.0.

0: Het is muziek van Codeline. Single nummer 1 dit jaar. En straks meer.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
2: De Beats Jumpy is zwembroek uit in een

0: Yeah, you bring on the sun, London Beat. Nog niet zo lang geleden was hij in Nederland en deze week heeft hij een nieuwe single, Kanye West. Er is muziek van Jibble en muziek van Let's Go.
1: Zet je radio op volle kracht.
2: Hitland 2.0.

intro. Hoes, come in, pose. Window, close. Window, close. AC blows.

0: Ik ben heel benieuwd wat hij allemaal aan het trappen was in het Turks. Maar er is nog muziek van Train en Oliver Heldens en Rehab.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, 2.0, Mohammed K.

0: Jeg tæt den op.
1: There's a light that shines in your bedroom. Reminds me youth will be dead soon. I try not to pretend.
0: Aanstaande weekend is een nieuwe aflevering. Veel plezier, nu nog muziek van Turfy King.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee jump ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vast zat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee jump bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijginga werden 2e en 3e, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad.
3: Zondagavond, het is 6 uur geweest. Dit is Radio Amerika.
2: Er komt door een ongeluk.
3: En een uur lang de leeuw op de radio. De langste

0: De LP die heet Chinese Wall, geproduceerd door Phil Collins. En daar kwam deze nummer 1 notering vanaf, Easy Lover Philip Bailey. En wie was Philip Bailey? Ja, dat was ooit de zanger van Earth, Wind and Fire. Nou, eigenlijk was, hij is het nog steeds. Want Earth, Wind and Fire, ondanks dat we heel veel jaren alweer verder zijn. Philip Bailey, Verdin White en Rolf Johnson zijn nog de enige drie overgebleven leden van Earth, Wind and Fire. En ze treden nog steeds op. Ja, soms vaak met de overgebleven members van Chicago. De band uit Chicago natuurlijk. Hey, goeiedag. Het is weer zover. Het is zondag. Wat een teringzootje heb ik er weer van gemaakt in de studio. Ik weet niet hoe het komt. Ah.
1: Hey.
2: De leeuw. Hier is de leeuw.
1: Beter de leeuw.
3: Altijd en overal. De beste muziek. Op jouw Radio Amerika.
0: Ja, zeker op zondag tussen 6 en 7. Op de zondagavond. Leuke muziek, een uur lang. Hier zijn Kenny Loggins en Jim Messina.

0: Die man heeft zulke mooie platen gemaakt. In 1972 was dit de eerste keer dat hij in Nederland bekend werd met Jim Messina. Het nummer My Music. Maar in eind jaren 70, begin jaren 80 had hij een paar hele grote hits. Waaronder in 78 Wherever I Call You Friends. Samen met Stevie Nicks van Fleetwood Mac. En uiteraard de hits This Is It and I'm Alright. Wat een fantastische muzikant is het toch. Kenny Loggins op de radio. En het is nu tijd voor Stereo.
1: Hij was er al in de 80's. En nu is hij er nog steeds. Peter de Leeuw. Amerika. Radio Amerika.

Zo, even de luidsprekers eruit geblazen hier in de studio. Wat een nummer zeg. Samengesteld op de Nederlandse televisie ooit. Dat was zo'n programma, weet je wel, waarbij ze allerlei verschillende muzikanten bij elkaar zoeken. Nou, dat is dus ook wel geslaagd hoor. Dennis Wering was daar de grote voorman ooit als...

Mario had it expected dat in één keer dit hele rustige nummer van Paul Weller. You do something to me. Don't staat helemaal niet, de leeuw. Echt niet. Je moet dus beter leren lezen. En je kan schrijven naar dit programma. Hey, de leeuw@gmail.com. Hey is met H-E-Y. Ja, je mag gewoon schrijven een mailtje. En dan wordt dit behandeld in deze show. Wat zegt u? Ja, nee. Frissel Sissel is de volgende. Met alles heeft ritme.

toen het Eurovisie Songfestival nog leuk was. Om dat maar gelijk even te zeggen, hoe ik erover denk. Dat, laat ik heel eerlijk zijn, ik kijk er niet meer naar. Ik vind het afschuwelijk, ik vind het vreselijk. Een jaar of 20 geleden is dat Eurovisie Songfestival zo vreselijk veranderd. Waardeloos. Sorry hoor, dat ik het zo zeg maar. Frizzle Zizzle. Ze hadden een 21ste plaats in de Nederlandse top 40. Ooit in Nederland met dit nummer.

0: was ooit een van de twee top 40 noteringen. Ze hebben het trouwens ook nog in de top 2000 meegestaan met You Ain't Seen Nothing Yet. Maar ook met dat andere nummer Looking Out for Number One. Kan je die nog herinneren? Nou, ik in ieder geval niet meer.
1: Je mag hem haaien.
0: 1973. James Blunt. Hier bij Radio Amerika.

0: Je zou toch niet denken dat deze man ooit captain is geweest in het leger in Engeland? James Blunt. Ooit werd hij bekend met de LP Back to Bedlam. Daarvan had hij een nummer 1 notering uiteindelijk. Dat was You're Beautiful.
1: Kan je dat nog hebben?
0: Ja. 2005 was dat trouwens. Ja. Deze was iets later, 2007 dacht ik. Ja. Het leuke van James is, vind ik altijd, dat hij alle instrumenten helemaal zelf bespeelt. Dus piano, gitaar, orgel, alles doet hij helemaal zelf. Knap hoor, van zo iemand. Ik heb daar echt wel heel veel respect voor. De volgende is van

0: Uit de periode van de Engelse boybands E17 featuring Gabrielle. 1996, If You Fever Ever. Ah, ik moet toch echt een nieuwe leesbril kopen. Dit gaat echt zo niet meer.
1: Het maakt niet uit waar je luistert, als je maar luistert.
0: Yeah. Nou, dat heeft alles met leeftijd te maken, mensen. Ja, af en toe word je wat ouder. Nee, ik heb wel een goede leesbril, maar toch heb ik af en toe even iets met teksten en zo dat ik wat moeilijker lees, denk ik. Joe Jackson. Take you my-

0: 1982. The Real Man van Mr. Joe Jackson. De man heeft ooit maar één superhit gehad. Dat was natuurlijk Is She Really Going Out With Him? Ja. Nee, dat is echt waar. De anderen, dat waren allemaal hele bescheidige top 40 noteringen. Het was allemaal niet zo denderend, om het zo maar te zeggen. Nee. Maar ik vind nog steeds de allermooiste 19 Forever. Als ik volgende week misschien dat ik die een keer draai. Want ik heb dat altijd zo'n waanzinnig mooie plaat gevonden.
1: Radio Amerika. Overal te beluisteren via onze app of www.radioamerika.nl.
0: Wat een mooie zware stem heeft die man toch.

0: zit je even iets anders te doen en zit je weer niet op te letten. It only takes a minute. Dat was natuurlijk Jonathan King.
1: Meer muziek. Meer plezier. Meer radio.
2: Meer radio.
1: Dit is Radio Amerika.
0: En toen deed hij het. Oh, ik zei al aan het begin van de show. Het is een lekker zootje weer vandaag bij de Leeuw. Af en toe moet je wel op het goede knopje drukken. Katy Perry.

0: Blijf het toch lekker vinden om naar die vrouw te luisteren. Katy Perry en Waking Up in Vegas. Ze had ooit nog twee andere hits die heel bekend werden in Nederland. Roar en Dark Horse. Ze heet eigenlijk Catherine Elizabeth Hudson. Hudson van de Hudson. Weet je wel, waar je ook met vliegtuigen in kan landen. Nee, dat is niet waar. En je kan schrijven naar het programma Hey de Leeuw at gmail.com. Hey is met H-E-Y dan de Leeuw at gmail.com.
1: Hey, hey, hey, de Leeuw. Je ruikt hem al van mijlen ver.
2: Peter de Leeuw.
0: Gary Moore. En de Cold Day in Hell. 1992 had hij een top 40 notering. Een beetje jazzy, een beetje funky. Een beetje blues op de radio.

0: Dat jongetje is ooit als 8-jarige op het podium begonnen, hè? Gary Moore. Ongelooflijk, in Noord-Ierland was dat. Later is hij solo verder gegaan, heeft hij allerlei mooie platen gemaakt. In 1973 formeerde hij de Gary Moore Band. En die Gary Moore Band die heeft maar een jaar of 6 bestaan. Op een gegeven moment is hij weer solo gegaan. En heeft de LP gemaakt Still Got the Blues. Op die LP werkte onder andere B.B. King mee, Albert King en Albert Collins. Ja, echt een bluesachtige zanger en muziek. En een van hun grootste hit was uiteraard Cold Day in Hell. Nou, de man treedt nog steeds op, dus mocht je een keertje denken van, zou ik hem een keer mogen zien of zo ergens? Ja, dat kan. Gewoon even op internet opzoeken en dan kan je kijken wanneer hij optreedt.
1: Radio Amerika.
2: Radio Amerika.
1: De hele zomer lang.
2: Met de hele zomer lang. De beste hits.
1: De beste hits.
2: Voor jong en oud.
0: Ja, je zal mij niet de hele zomer horen, want ik ga dadelijk 5 weken op vakantie. Ja. Dat kan je doen, hè, als je wat ouder bent. Dan heb je meer vakantie. Ja. Champagne. How about us?

0: Deze band heeft ook maar twee singles uitgebracht. De tweede werd helemaal niks. Try Again heette dat ding. In Nederland in ieder geval was het niks. Maar How About Us heeft 8 weken lang nummer 1 gestaan in de top 40. Dus dan heb je het wel goed gedaan, denk ik. We zijn er weer door voor deze zondagavond. Zo dadelijk nog veel andere collega's met hele leuke programma's hier bij Radio America. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben er uiteraard volgende week weer. En dan hebben we ook weer zo'n fantastische show. Ik zou zeggen, een heel fijn weekend nog. Werk ze volgende week. Tot ziens, hè. Doei.
1: Hey, de Leeuw.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee-jump-ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vastzat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee-jump-bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen.

If you wanna wine it. Aha, dan moet je luisteren naar DJ Jamie. Natuurlijk, ik ben Nando Cirino en ik luister ook natuurlijk naar DJ Jamie. Yes, big up, Jamie.

Alle maand salsa en bachata les midden op de Grote Markt in Den Haag Centrum. Lekker dansen in het zonnetje, daar word je echt pas vrolijk van. Elke laatste zondag van de maand. Om 1 uur 's middags is er een workshop salsa en bachata. En van 2 tot 5 uur 's middags dans je benen uit je lijf. Gratis en voor niets. Iedereen is natuurlijk van harte welkom om te dansen in de openlucht danszaal. Recht voor de Haagse Bijenkorf in het hart

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose, die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK-voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws.

It's not the neon that draws her to the nightlife.

zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken, omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zürich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose, die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Favoriet Spanje heeft met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië en daarmee bijna zeker de volgende ronde van het WK voetbal gehaald. Met de zege heeft Spanje zich hersteld van het pijnlijke gelijkspel tegen Kaapverdië. De openingstreffer werd gemaakt door Lamine Yamal na 10 minuten spelen. Hij maakte zijn rentree in het Spaanse voetbalelftal na een hamstringblessure. De Europese kampioen van 2024 speelt zaterdag de laatste groepswedstrijd tegen Uruguay. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zürich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws.

op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. En de chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws.

0: was weekend en ik keek eens in een ochtendblad.
1: Oelalala.
0: Ik ben niet moeders mooiste, maar je wilt toch wat.
1: Oelalala.
0: De contactadvertenties, dus maar doorgestoeid.

0: zal nooit met een foto in de Playboy staan.
1: Oelalala.
0: Of als Miss Holland door het leven gaat.
1: Oelalala.
0: Maar die glimlach om je mond heeft mij geraakt.
1: Oelalala.
0: En de volgende afspraak was al snel gemaakt.
1: Oelalala.
0: We hebben nu

0: Als er geen oogkleppen bestonden, had ik ze zelf al redelijk van dichtbij. Wat ben je lelijk
1: van dichtbij?
0: Nee, you have a lekker smooth

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. En de chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws.